meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. En daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer. In het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakke in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Ismael, dankjewel. Dit is Radio Gelderland. Goedemorgen. Zwoegen, zweten, genieten en kilometers vreten.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
5: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of

0: Kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
2: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 uur. Ontdek

0: Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: De Vierdaagse. Hier hoor je de Vierdaagse. Met Joost Brouwer.

De Vierdaagse feesten al volop bezig in Nijmegen. En morgen om 4:00 dan ook het startschot voor de Vierdaagse. Van start tot de finish, je maakt alles mee met Radio Gelderland. 4 dagen lang natuurlijk tijdens het wandelen. En ook vandaag al een beetje om op te warmen. Nou en hoe?

straks vanaf 9 uur op Kleisal vanaf het start- en finishterrein. En dan gaat het door tot aan de finish, de Via Gladiola. Je beleeft alles mee hier, ook met het nieuws uit de nacht bijvoorbeeld. Want vannacht waren er twee bosbranden. In Serenberg vlogen twee stukken bos in brand langs de Zeddamseweg. De buurtbewoners daar die hoorden vlak daarvoor vuurwerk. De politie doet onderzoek. En in Apeldoorn was gisteravond al een bosbrand aan de oude Apeldoornseweg, waar omstanders ook twee jongens op een fatbike zagen wegrijden. De politie houdt rekening met brandstichting, ook omdat in hetzelfde gebied de laatste maanden vaker brand is geweest. In Nijmegen zijn de Vierdaagse feesten alweer toe aan de derde dag dus. Volop begonnen, ik zei het al maar, de vuurwerkshow ging niet door gisteravond. Er was een technisch mankement, terwijl er al flink wat publiek stond te wachten langs de Waalkade. Of de show vanavond alsnog wordt ingehaald, dat is nog niet bekend. En op diezelfde Waalkade is gisteravond een bezoeker van de Vierdaagse feesten onwel geworden en gereanimeerd. Volgens de politie gaat het om een jongen die mogelijk te veel had gedronken en gebloot. Hij is bij kennis meegenomen door ambulancemedewerkers. Omstanders die dachten dat de man was overleden, maar de politie ontkent dat. Krantjes even erbij pakken. Op 20 juli vandaag. De Gelderlander schrijft over de jaarlijkse overlast in de binnenstad van Nijmegen tijdens alle feesten. Bewoners van steegjes en hofjes die hebben last van wildplassers en erger. Er staan ook dranghekken, maar feestgangers die klimmen er gewoon overheen. Dit jaar komen er meer toiletten en wordt er ook geëxperimenteerd met speciale vrouwenurinoirs. Dat zijn die roze wokkels. Ik heb ze al zien staan ook. De Telegraaf heeft een grote foto van de drukte bij de wedren, waar gisteren al duizenden wandelaars hun startkaarten ophaalden. En vandaag kan dat opnieuw, 2 dagen lang. De Gelderlander meldt dat zorginstelling Plurijn in Nijmegen strafrechtelijk wordt vervolgd voor de dood van een bewoner. De 67-jarige man overleed vorig jaar nadat hij onder een veel te hete douche had gestaan op locatie De Winkelsteeg. Personeel was weggelopen en trof hem aan met zware brandwonden. Het OM vindt dat de instelling als geheel verantwoordelijk is. Trouw heeft het over de toeslagenaffaire. Er dook een datakluis op bij de Belastingdienst met 64 miljoen documenten die de Tweede Kamer nooit heeft gekregen. Het ministerie zei eerder al dat die kluis per toeval gevonden was, maar uit een nieuwe reconstructie blijkt dat de ambtelijke top de data in 2019 heeft weggestopt, bewust. En het AD, daarin lees ik dat de zorgverzekeraars deze zomer 14 kraamhotels openen om het tekort aan kraamzorg op te vangen. Moeders en baby's die verblijven dan in ziekenhuizen of gewone hotels, zodat de kraamverzorgenden op één plek voor meerdere gezinnen kunnen zorgen. En dan nog even de Telegraaf erbij pakken. Heeft een troetelbeertje uit Seattle, wasbeer Jimothy, een beestje zonder nek, is namelijk viraal gegaan. De stad heeft hem omarmd als mascotte en een raadslid denkt nu zelfs aan een ereburgerschap, zoals dat noemt. En zo ben je weer bijgepraat. In, nou wat is het, 3 minuutjes of zo ben je gewoon op de hoogte. Robert Palmer, zo, dit zijn de Zombies.

0: voor Spanje. Dus ik werd wakker, want ik heb die hele wedstrijd niet gezien. Dus ik ben vroeg mijn nest in gegaan. En ik was ook ontzettend blij eigenlijk.
1: Ja, dat mag ook wel zeggen. Het is jammer dat ik het gemist heb. Maar merci, ja, we hebben blunders gemaakt. Ja. Maar die voetbalde ook zijn laatste wedstrijd. Maar ik ben blij dat hij uit de club gehoord. Misschien wordt het dan een keer gevoetbald en eerlijk gevoetbald.
0: Ja.
1: Want ik had echt de laatste tijd van het voetballen. Nou, dat hoefde voor mij niet meer als zo oneerlijk wordt dat scheidsrechter zelf.
0: Ja.
1: Met de clubs is en hier voor rechtvaardigheid van het voetballen. Ja, waar zijn we dan mee bezig hier in Nederland?
0: Je kunt er een boek over schrijven in ieder geval. En het is jammer dat Oranje en ook uiteindelijk België en Duitsland niet verder zijn gekomen. Maar er is een nieuw evenement waar je van kan genieten. Dat is de Vierdaagse, Franny.
1: Jazeker, daar genieten wij altijd volop van. En via Facebook en de tv en Radio Gelderland houden we alles zoveel mogelijk in de gaten.
0: Ja.
1: Ik durf altijd te zeggen, ons Adrie zit helaas al 23 jaar in elektrische rolstoel. Mm-hmm. Mijn broer met Down syndroom. En die heeft voor jaren terug van een loper een vierdaagse tas gekregen. Omdat hij altijd zat te klappen voor alle mensen die hier langskomen.
0: Oh, wat goed zeg.
1: Dan zei die vrouw, nee, hij heeft wel dik en dubbel verdiend.
0: Nou, mooi. Nou, lekker van genieten. En dank dat je zo vroeg eventjes wilde delen. Dat je toch blij bent met Spanje als kampioen. En lekker genieten van de Vierdaagse en Radio Gelderland en TV Gelderland. Het gaat helemaal beginnen en lekker in de sfeer komen. Fijne ochtend voor jou, Franny en Adrie ook. Hè.
1: Nou, jullie aan die kant ook een hele fijne ochtend nog. En ik wens iedereen heel veel succes met Vierdaagse lopen.

0: En Franny Taxi zit op de achtergrond al een beetje mee te deinen met Robert Palmer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Franny.
0: En jij hebt genoten van voetbal gisteravond?
1: Jazeker, maar wij waren natuurlijk van Spanje. Hè. Wij vonden het al oneerlijk dat Argentinië nog mee mocht doen.
0: Ja.
1: En dus we waren de koninkrijk dat we verslagen werden.
0: Ja, ik zal je wat vertellen, Franny. Ik was ook

Sweet July gaat het zeker zijn. Het is al begonnen, hè, met Take That op de radio. En ook jij als wandelaar van de Vierdaagse of als belever van de Vierdaagse en de Vierdaagse feesten. En je zit natuurlijk af te vragen, waar blijft dat spelletje nou? Goed begin. Nou, ik heb een heel leuk ander spel. Dat gaan we volgend uur spelen. Dat spelen we de hele Vierdaagse week. Ik ga het je allemaal uitleggen hier deze ochtend.

0: Malcolm McWatt, Celtics. En mooi hoor gedaan. En zit je helemaal in die sferen. Ook een lekker liedje voor tijdens het wandelen, denk ik. Dat zou kunnen. En dan met die mondharmonica erbij. Ik hou daar heel erg van. Ik praat je zo meteen even bij over het laatste nieuws.
1: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
4: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
0: 6:30 geweest in Baak, 13,8 graden. Dat is de gemeente Bronckhorst. En in Oud-Zevenaar, 15,3. De temperaturen voor deze week, deze wandelweek, ga je horen rond 6:50 voor de eerste keer. Als ik even contact met mannen van Weerplaza. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws op dit moment. Het Radboud UMC wil de kenniskloof in de vrouwengezondheid verkleinen door vaker medisch onderzoek bij vrouwen te doen. Nu is veel kennis gebaseerd op onderzoek onder mannen. En daardoor worden aandoeningen, zoals endometriose, vaak laat ontdekt. En is over de werking van medicijnen tijdens de zwangerschap nog veel onbekend. Vannacht waren er 2 bosbranden. In Serenberg vlogen 2 stukken bos in brand langs de Zeddamseweg. En in Apeldoorn was het raken aan de oude Apeldoornseweg, waar omstanders ook 2 jongens op een fatbike zagen wegrijden. De politie houdt rekening met de brandstichting daar, omdat in hetzelfde gebied de laatste maanden vaker ook brand is geweest. Meer nieuws lees je natuurlijk in de app van Omroep Gelderland en ook op gld.nl.
6: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfoto's thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
7: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
8: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
7: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
9: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
10: De Vierdaagse.

0: Mother and Child Reunion. Dit is echt een soort opwarm uitzending eigenlijk. Het Goedemorgen Gelderland is de hele week omgedoopt in Radio Vierdaagse. Zou je kunnen zeggen. Vier dagen lang radio maken over de Vierdaagse. En straks vanaf 9 uur live vanaf het start- en finishterrein. En gaan we door tot aan de finale, de Via Gladiola. Nou, en op de wedren, dat start- en finishterrein bij het Julianapark in Nijmegen is dat. Net buiten het centrum, daar kunnen ook vandaag weer de wandelaars hun startbewijzen ophalen. En gisteren begon dat feestje allemaal voor die wandelaars. En dan krijg ik ze ook allemaal een tasje mee en zo. En dan begint de voorpret. Anne, die checkt even de sfeer daar.
1: In totaal zijn er 47.000 startbewijzen. Maar het is de vraag of ze uiteindelijk allemaal worden opgehaald. Vandaag is de eerste mogelijkheid. En de wedren die staat al bomvol. Wordt het de eerste keer?
2: Derde.
1: Derde al.
2: Ja. Jaar na de laatste keer dacht ik, volgend jaar ga ik hem doen. Maar toen kwam COVID.
1: En waar kijk je het meeste naar uit?
2: Vrijdag, als ik over de finish kom, naar dat biertje.
1: Hoe lang hebben jullie in de rij gestaan?
3: Ik denk zo'n 35 minuten.
1: Oh, dat vind ik nog meevallen.
3: Dat is het ook. Valt heel erg mee. Kan veel erger. Zo'n 2 uur had ik hiervoor geschat. Maar op zich, dan valt 35 minuten heel erg mee.
1: Mevrouw, u staat in de rij. Maar ja, toch wel iets anders dan de andere lopers. U heeft een stok bij u.
4: Ja, ik ben slechtziend. En ik zie minder dan 5%. Dus het is een uitdaging. Maar ik heb een wandelmaatje bij me. En die sleept me er wel doorheen.
1: Ja. Oh, kijk, ik wou zeggen, want het is wel heel druk natuurlijk op een parcours.
4: Het is heel druk, maar ik moet natuurlijk de rug voor me in de gaten houden. En daar loop ik dan maar gewoon achteraan. Dan komt het goed.
1: Ja. Jij staat nog wel even in de rij, denk ik.
2: Ja, dat denk ik wel, inderdaad.
1: Waarom ga je de 50 lopen?
2: Omdat ik samen met iemand meeloop. En ik had geen zin om alleen 40 te lopen. Dus ik dacht, doet toch al zeer. Die laatste 10 maakt dan niet meer uit.
1: Nou, dan ben ik benieuwd of je daar dinsdag ook nog zo over denkt.
2: Ja, en anders hoor je me vrijdag wel, denk ik.
0: Gezellig daar, hè? Oh, gezellig daar op de wet. Even wakker worden met John Legend en The Roots.

Is dat een lange uithaal? Nou, dat kan nog langer. George Baker Selection en The Little Green Bag. Want daar gaat het hele week om. Wij gaan het langste ademspel spelen. En deze ochtend voor de eerste keer. Rond 7:50 de opgave en de uitleg. Maar denk jij nu al de langste adem te hebben? En dat is dus niet je adem inhouden en dan seconden stellen en dan uithouden. Nee, dat is echt heel lang een bepaald woord zingen. In dit geval Nijmegen. Nijmegen! Kan je dat heel lang? Want daar staat het te gebeuren natuurlijk deze dag. Houden we die secondes allemaal bij en dan win je prijzen.

0: Lois Lane op Radio Gelderland, Stakes a Million. Goedemorgen daar bij Weerplaza. Met wie heb ik het genoegen?
1: Johnny Willemsen is hier.
0: Johnny Willemsen, oké, okay, mooi. Dan kunnen we beginnen.
2: Ja. Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, gelijk maar die vraag, Johnny, hoe het buiten is op dit moment.
1: Vrij veel wolken. Het westen van de provincie, Gelderse Vallei, bijvoorbeeld in de buurt van Ede, daar valt nu een klein beetje regen. Dat niet heel veel voor, maar ja, het is wel de moeite waard om te noemen, want zoveel regent er niet de laatste tijd. Dus ja, wolken start van de dag, maar in de middag komt de zon er veel vaker bij.
0: Oké, okay, mooi. Lekker voor die wandelaars die nog hun startbewijs gaan ophalen. Vandaag op het start- en finishterrein. En de hele week is dat een beetje de trend van dat het een beetje bewolkt en zacht begint en dan openbreekt? Of,
1: Nou, niet helemaal. Okay. Maar het is wel een gematigde zomerweek. Dus geen okay. Hoge temperaturen. Vanmiddag is het een graad of 21. Nou, morgen is het ietsje warmer, 3,24. Droge dag met een mix van wolken en zon. Op woensdag staat een klein beetje regen op het programma. Dan wordt het ook ongeveer 21 graden. Vergelijkbare temperatuur met vandaag. En donderdag wordt dan weer een droge dag met 21 graden. Op dat beetje regen na op woensdag is het eigenlijk prima wandelweer.
0: Ja, oké. Okay. Maar tot nu toe zie jij niet dat er enorme hoosbuien of zo aankomen. Want dat lijkt me wel vervelend voor de wandelaars.
1: Nee, inderdaad. Geen hoosbuien. En dus ook geen overdreven hitte. Dat is natuurlijk ook heel erg vervelend voor wandelaars. Als het echt boven de 30 is. Een hele gematigde temperatuur op de warmste dagen, een graad of 3,24. Op de koelste dagen, een graad of 21. En 's ochtends vroeg is het natuurlijk wel 13 of zo. Maar dat is ook prima wandelweer.
0: Nou, dat is prima te doen. Dankjewel, Johnny. En nou, we gaan wat vaker door het weer wandelen de hele week. Want over een uurtje dan ben je er weer met een update. En dan zou het zomaar net een beetje anders kunnen zijn met de temperaturen.

Dankjewel. Er komt nu al langs de ademzang in de app binnen van Jeffrey onder andere. Het zou een van de kandidaten kunnen zijn straks voor het spel. Ik ga het nog helemaal uitleggen. We lopen een beetje warm voor de Vierdaagse. En alle dingen die gaan komen deze week. Met de Waterboys nu op Radio Gelderland. The Hall of the Moon.

0: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
1: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
5: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
4: En dus was het feest in Madrid.
6: Feliz, completo, completo, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
4: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dorald, dankjewel. Dit is Radio Gelderland de Vierdaagse. Je bent erbij. En op de A12 is het raak richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. Kwartier op onthoud. En op de A50 ook tussen knooppunt Gijshoort en Renkum. 13 minuten daar staat een auto in brand. Twee rijstroken zijn dicht.
8: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
9: Late night shopping in designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk.

0: Die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
2: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa.
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.

nu nog wel. En misschien vrijdag, de finale van de Vierdaagse. Ja, sommigen lopen toch een klein beetje scheef, maar zijn dan wel voldaan. Je beleeft het hier op Radio Gelderland de hele week. En de Vierdaagse week is natuurlijk al wel begonnen als het gaat om de Vierdaagse feesten. Maar de vuurwerkshow ging gisteravond niet door in Nijmegen vanwege een technisch mankement. Terwijl er wel al veel publiek stond langs de Waalkade. En op diezelfde Waalkade is gisteravond een bezoeker van de Vierdaagse feesten onwel geworden en ook gereanimeerd. Volgens de politie gaat het om een jongen die mogelijk te veel had.

0: gedronken en ook gebloot had. Hij is bij kennis meegenomen door de ambulance. Omstanders dachten dat de man was overleden, maar de politie ontkent dat. De Gelderlander schrijft over de jaarlijkse overlast van wildplassers in de binnenstad. Altijd zo'n probleem, hè. Komen dit jaar meer toiletten en ook speciale vrouwenurinoirs. Bij de wedren start- en finishterrein van de Vierdaagse was het druk met duizenden wandelaars die hun startkaarten gisteren al ophaalden. En vandaag kan dat ook nog. Nieuws in de kranten onder andere en bij ons online. Vannacht waren bosbranden in Serenberg. En gisteravond ook al in Apeldoorn. In beide gevallen wordt gedacht aan brandstichting. De politie doet onderzoek. Zorginstelling Plurijn in Nijmegen wordt strafrechtelijk vervolgd voor de dood van een bewoner die vorig jaar overleed na een veel te hete douche op locatie De Winkelsteeg. En de Telegraaf meldt dat de Merwedebrug bij Gorkum acuut dicht is voor vrachtverkeer. Het staal is niet sterk genoeg meer. 18.000 vrachtwagens per dag moeten omrijden. En de zomerse hitte van de afgelopen tijd was voor veel mensen afzien, ook voor boeren. Die zien liever wat lagere temperaturen en af en toe ook regen. Maar voor wijnboeren ja, ligt dat net wat anders.
1: Het is een fantastisch weer geweest de afgelopen weken met temperaturen van 30, 35, soms nog hoger. Druiven zijn droogte- en warmteminderende planten. Dus ik ben als wijnboer heel blij geweest met het weer. We hebben nu een lichte omslag zoals met een beetje wind en het is wat koeler. Maar het mag weer heel gauw warm worden.
2: Want droogte en hitte voor de druiven, wat doet dat?
1: Alles wat goed is. Ik vergelijk het altijd met waarstaande druiven van origine. Die staan in Zuid-Europa op de Sierra's van Spanje. Het is droog, het is 30, 40, 50, 45 graden soms. En ze vinden het geweldig. En ze staan er groen bij, ze leveren fantastisch mooie wijnen op. Dit soort weer, voor mij mag het de rest van de zomer zo blijven. En eindigen, dat is nog veel belangrijker, met een Indian summer.
2: Een Indian summer, wat houdt dat in?
1: Een Indian summer, dat is een warme nazomer met een droge wind. Bladeren die verkleuren langzamerhand in geel en rood. En dat zorgt ervoor dat dan ook, omdat het een droge periode is, dat het veel mooier is voor het afrijpen.
0: Proost! De 11-jarige Tim uit de Zwaag doet deze week mee aan de Vierdaagse. Samen met zijn nichtje Marina, ook 11 trouwens. Ze wandelen per dag 30 kilometer en behoren daarmee dit jaar tot de jongste deelnemers. En met hun voorbereiding zit het hartstikke goed.
3: Goede sokken nodig, goede schoenen die ook ingelopen zijn. Dat heb ik ook gedaan.
4: Ik denk dat het leukste aan wandelen is dat je steeds weer andere dingen ziet. Ja.

0: Radio Gelderland en ABC, de Jackson 5. Een bizarre bronzen medaille voor Laura Smulders. En NEC wil stunten met een transfer. En er was ook heel wat oefenvoetbal. Ja, het is maandag, dus we kijken even terug op de Gelderse Sport met Jan Sommerdijk natuurlijk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Allereerst maar eens even NEC, want daar is veel nieuws eigenlijk. Welke transferstunt wil de club voor elkaar krijgen?
1: Dusan Tadic willen ze halen. Dusan Tadic die kennen we nog van Ajax vooral. Heeft ook bij FC Twente en FC Groningen gespeeld. Nu in de Verenigde Arabische Emiraten einde contract. Hij is 37 jaar, maar nog topfit. Linksbenige speler, aanvaller. En een echte leider. Een man met heel veel ervaring ook in Europees voetbal. In de Champions League zat hij met Ajax. Toen haalden ze de halve finale, zoals hij, een van de uitblinkers. Dus met zijn ervaring, daar zou NEC echt wat aan hebben. Ze zijn in gesprek met Tadic. Of het lukt, dat is de vraag. Want er is concurrentie. Zijn oude club FC Twente probeert het ook. En Schalke 04 uit Duitsland onder andere. Maar ja, ze zijn er serieus mee bezig. En we weten dat NEC het verleden al vaker grote stunts heeft uitgehaald. En bijzondere namen naar Nijmegen heeft gehaald. Dit zou al helemaal in het rijtje passen.
0: Ja, en dat is niet het enige gesprek. Want er wordt volgens mij over meer spelers gesproken.
1: Ja, ze hebben ook een Deense speler, Clement Bischoff, een vleugelspeler van Red Bull Leipzig op de korrel. Die willen ze gaan huren waarschijnlijk. En dat ziet er heel goed uit. Het lijkt erop dat dat sowieso wel rondkomt. Maar goed, met Tadic erbij, ja, dan wordt het echt serieus natuurlijk.
0: Oké, dan is er vandaag ook nog de loting voor de voorronde van de Champions League. En wie zijn dan de mogelijke tegenstanders?
1: Ja, om 12 uur is die loting. En daar maakt NEC ook een heel evenement van op het Faberplein in Nijmegen. Daar zullen wij straks ook bij zijn. Ze hebben eigenlijk 5 tegenstanders die ze kunnen treffen. Ze kunnen treffen de winnaar van Fenerbahçe uit Turkije. Dat is toevallig net de oude ploeg van Tadic. Dus het zou heel pikant zijn als die dan naar NEC kwam. Ze loten Fenerbahçe. Maar dat Fenerbahçe moet eerst nog 2 voorrondes uit en thuis spelen tegen Górnik Zabrze uit Polen. Dat is dus ook een mogelijke tegenstander. En de andere opties zijn Bodø Glimt. Dat is een ploeg uit Noorwegen. Maar ja, we weten inmiddels wat Noorwegen kan, hè, op het WK. Er zijn ook spelers van Bodø Glimt in die selectie. Dan Olympiakos Piraeus uit Athene, Griekenland. Ook een pittige tegenstander. En tot slot Olympique Lyon uit Frankrijk. En een van die spelers gisteren, Tagliafico, nog in de WK-finale. Dus dat is ook allemaal heel hoog niveau. Maar ja, NEC, je weet het maar nooit of ze ook in Europa zo kunnen verrassen. Zoals ze dat afgelopen seizoen deden in de Eredivisie.
0: Ja, dan een favoriet onderwerp van jou, oefenwedstrijden. Jij bent daar volgens mij niet zo heel van. Klopt. Ja.
1: Nee, we zitten nog steeds in de fase dat ze heel veel gaan wisselen. En dan neem ik het nooit zo serieus. En de tegenstander doet dat ook. Dus eigenlijk, ja, vaak in de tweede helft dan zit je naar spelers te kijken die je de rest van het seizoen helemaal niet meer gaat zien. Maar goed, het was ook dit weekend weer zo.
0: Ja.
1: NEC oefende wel tegen Alfaya en won met 7-0. Zegt niet heel veel, want het was een zwakke tegenstander. Maar goed, NEC voetbalde best lekker. En Vitesse speelde ook een oefenwedstrijd tegen Al Jazeera. Nou, het leek niet op een oefenwedstrijd, want Al Jazeera dat was ongeveer net zo hard en gemeen als Argentinië in de WK-finale. De spelers van Vitesse moesten af en toe echt springen om de harde tackles te ontwijken. En soms lukte dat ook niet, want het liep een paar keer ook uit de hand. Nog een flinke ruzie tussen een speler van Vitesse, Ricardo Felipe Schwartz, en de trainer van de tegenstander. Dat was wel grappig, ik heb dat zelden meegemaakt. Die trainer zei tegen die Schwartz, je werd een schande voor het voetbal. Waarop die Schwartz zei, ik ben beter dan al jouw spelers en jullie hebben wel heel veel geld, maar voetballen kunnen jullie niet. Dus dat was een leuke discussie. En dat liep de gemoederen ook hoog op. Vitesse verloor die wedstrijd met 2-1. Zegt niet zoveel, want dat kwam door dat gewissel. Want toen ze met eigenlijk een beetje hun normale ploeg stonden, stonden ze met 1-0 voor en speelden ze de tegenstander weg. Vandaar ook al die overtredingen, dat was een frustratie. Uiteindelijk werd het 1-2. Maar ja, wat voor Vitesse vooral prettig is, ze zijn van het gedoe af. Hè. Vrijdag uitspraak van de Hoge Raad, heel gunstig voor de Arnhemse club. Ze kunnen zich echt op het voetbal focussen. En het loopt goed, dat vindt ook middenvelder Youssef Ouahlil.
2: Nu gaan we gewoon volle gang in de competitie beginnen. Geen rare dingen meer, geen minpunten. Dus we gaan knallen met z'n allen dit jaar. Ja, ik denk dat we een hele goede voorbereiding spelen. Alleen jammer van de nederlaag vandaag. Maar ik denk dat we echt heel goed voetbal spelen in de voorbereiding.
0: Gaan knallen met z'n allen dit jaar. En komen daar dan nog spelers bij Vitesse?
1: Ja, het ziet eruit dat Ayman Selouf gaat aansluiten. Die doet al sinds eind vorig seizoen, traint hij al mee. De hele voorbereiding er ook bij. Speelde aan de linkerkant een hele sterke wedstrijd. Ook een van de spelers die heel veel schoppen kreeg van die tegenstander. Hij zei, ik zit onder de plekken. Ik heb overal pijn, maar het ziet eruit dat hij wel een contract gaat tekenen.
0: Oké, dan de Graafschap nog even.
1: Ja, die hebben vrijdag al geoefend. Verloren met 6-3 van Telstar. Dat zegt ook allemaal niet al te veel, want Telstar is natuurlijk wel een eredivisieploeg. Maar het liep toch niet echt lekker. En ze missen daar toch ook nog wel het een en ander vooral voor in. Moeten wat bij. En de Graafschap is er aan het oriënteren. Maar hebben wat spelers op proef gehad. Die gaan ze niet nemen. Dus ze moeten nog kijken wat daar gebeurt. Het is ook wachten natuurlijk tot de juiste spelers.

0: spelers beschikbaar komen.
1: Oké, nou, de naam werd al genoemd, Laura Smulders. Want daar gaan we tot slot nog even over hebben. Het WK BMX in Brisbane, Australië is dat. Heeft dat dus nog Gelderse medailles opgeleverd?
0: Ja, maar op een hele rare manier. Dus alleen voor Laura Smulders uit Horssen. Want er werd zaterdag kwalificatie gereden. Alle Gelderse deelnemers, alle vijf, naar de finale. Tenminste, naar de kwartfinales. En dan is het naar de slotdag. Maar het waaide zo hard in Brisbane dat de wedstrijd niet door kon gaan. Ze kon ook niet worden uitgesteld. Dus toen hebben ze gekeken naar de tijden in die kwalificaties. En Laura Smulders bleek de derde tijd te hebben. En daar hebben ze uiteindelijk al de medailles op verdeeld. Dus op die manier heeft ze brons gepakt. En de andere Gelderse deelnemers hadden niet hard genoeg gereden voor medailles. Dus die kregen niks. Ja, een beetje een afknapper om op deze manier zo'n WK te beëindigen. Maar goed, Smulders toch met brons in ieder geval terug. Dat is nog iets.
1: Nou, toch never a dull moment deze zomer als het om de sport gaat.
0: Jan, nee, dat gaat gewoon door. Komend weekend ook weer met inderdaad weer oefenvoetbal natuurlijk. Maar ook heel interessant, het NK Atletiek met veel Gelderse medaillekandidaten.
1: Oké, nou daar hebben we het dan maandag weer over. En natuurlijk eerder op online en alle kanalen van Omroep Gelderland. Jan, dankjewel.

De Vierdaagse is aan, I Love Music en de OJ's en ook met Welen en René Vroger samen. En wie heeft de langste adem? Ja, wil jij laten horen dat je lekker lang kan doorzingen? Dan kan je dat deze week zeker laten horen. Kan jij je noot oprekken tot astronomische lengte? Nou, meld je dan nu aan via de Omroep Gelderland app dat je wil meedoen met dit spel of radio@gld.nl. We spelen het de hele week lang. In elk programma komt het weer terug, dus wees niet gerust. Probeer het gewoon. En wat moet je dan doen? Nou, de track Nijmegen, wel bekend al hier op Radio Gelderland. Gewoon

En die laatste uithaal, Nijmegen. Daar gaat het om. Hoe lang lukt jou dat? Ja, dat is inderdaad de vraag. Dus je adem hoef je niet in te houden. Nee, het gaat om heel lang Nijmegen zingen. Wat krijg je daarvoor terug? Minutes of fame op de radio, sowieso. Maar degene met de langste adem wint dan een meet and greet met een reeks Gelderse artiesten. Rutger van Barneveld, onder meer. En ook Sieneke van dat liedje Nijmegen. En je wint ook zo'n plaatsnaambord met Nijmegen erop. U-H-H-H. Ja, op die manier geschreven. Op zijn Nimwegs dus eigenlijk. Nou, wie wil dat nou niet, zou ik zeggen. En kom je niet uit Nijmegen, kun je dat altijd cadeau doen.

0: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Grijp nu uw kans.
2: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
0: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert
4: Heijn. Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
5: Alle wacht geweest, in Lo is het 14,2 graden en in Beek-Urbergen 15,2. Belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. 20 jaar onderzoek tijdens de Vierdaagse heeft opvallende inzichten opgeleverd. Zo is de eerste wandeldag fysiek het zwaarst, stijgt de lichaamstemperatuur gemiddeld met 1 graad en drinkt 1 op de 5 deelnemers te weinig. Ook blijken veel 80-jarige wandelaars biologisch gemiddeld ruim 8 jaar jonger dan hun kalenderleeftijd. Ze meedoen met de Vierdaagse. In Tiel is vannacht een geparkeerde auto uitgebrand. Rond 2:30 stond een Volkswagen aan de Anne de Vriestraat, op de hoek met de Annie Romeinstraat, aan de achterkant volledig in brand. Brandweer bluste met schuim vanwege lekkende brandstof. De eigenaar was op vakantie. De oorzaak is nog onbekend. De verkeersupdate. Ja, je hebt ook te maken met een autobrand op de A50 richting Oss, tussen knooppunt Gijsoord en Renkum. 2 rijstroken zijn daar nog dicht op dit moment, maar de vertraging loopt daar wel iets af. 10 minuutjes nog. En een kwartier extra op de A12 richting Utrecht, tussen Arnhem-Noord en knooppunt Gijsoord.
6: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
7: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talent.

0: studenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.

lekker met een beetje gam eronder ook. Electric Light Orchestra, Hold On Tight. Gam, gam, gam. Dat kan je natuurlijk ook onder een zangstem zetten. Maak jij met je langste adem het liedje af. Nijmegen. Dat moet je dan gaan zingen. Meld je aan, radio@gld.nl, of stuur even een appje via de Omroep Gelderland app. En dan spreek ik je misschien wel zometeen naar deze plaat die je kent. She Can Love You. Nou, wij houden wel van jou als je meedoet met dat spelletje.

0: Dineke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Joost.
0: Jij hebt wel zin om zo'n ANWB-straatnaambord met Nijmegen erop te bemachtigen?
1: Die wel, natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay. En dan ook zo'n meet and greet nog, hè? Met een keur en Gelders artiesten van het liedje Nijmegen. Dat is ook gezellig, toch?
1: Ook dat nog, ja.
0: Dan blijf je ook na de Vierdaagse en de Vierdaagse feesten gewoon in het feestgedruis. Zullen we eens even checken hoe ver jij komt met de langste adem? Want dat is het spel dat we deze week spelen. We noteren de secondes natuurlijk van jou. Als jij ophoudt met zingen, dan komt er een grote map. Nou, dat hoor je vanzelf. Een soort is dat eigenlijk. Ja. Nou, dan klokken wij hier de tijd. En dan kom je op de ranking terecht. En dan gaan we kijken of je dan uiteindelijk aan het eind van de week bovenaan bent uitgekomen. Want aan het eind van de week, dan maken we de winnaar bekend natuurlijk.
1: Dus, helemaal super.
0: Nou, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Komt-ie.
2: Ik heb getwijfeld over Nijmegen.
0: Dat is één.
2: Nijmegen.
0: Dat is twee.
2: Nijmegen.
0: Dat is drie. En daar kom jij op.

0: Zo, nou, goeiedag dan, Dieneke.
1: Dat bedoel ik, moest gelijk aan het vuur, toch?
0: Heb je enig idee hoeveel seconden dit is geweest? Want ik ga het toch heel even checken bij de jury. Maar ik dacht zo ongeveer rond de 20 seconden misschien wel.
1: Oh, echt?
0: Maar ik ga het heel even aan Frits vragen. Frits, waar zijn we op uitgekomen?
2: 20 keer na, maar hoe weet je? 20,6 heb ik staan.
0: Oké.
2: Okay, dat kan nog nagemeten worden, Dieneke, dus het kan een heel klein beetje schelen.
0: Ja.
1: Oké, nou, wie weet.
2: Maar dit is een mooie hoe noem je dat? Drempel voor de volgende.
0: Ja, dus zeker. Nou, dat is...
2: een drempel al, denk ik.
0: Want ik krijg ook reacties en heb... Nou, ik wacht wel eventjes op de eerste kandidaten en zo. Dus de toon is gezet, Dieneke. Het zou zomaar kunnen dat je straks op straat aan het zwaaien bent met dat mooie ANWB-bord. Dankjewel in ieder geval. En nou, we gaan die feestdagenhit, die Vierdaagse feestdagenhit, even draaien in Nijmegen. En daar stamt het spelletje natuurlijk vanaf. We spelen het de hele Vierdaagse lang. De langste adem. Dieneke, fijne dag voor jou, hè?
3: Nijmegen! Dit is een ode aan alle feestvierers. De Vierdaagse feesten bestaan 55 jaar. En in Nimma zijn we nog lang niet klaar.
4: Waar kan ik heen? Ik heb zin in een feestje.
5: Zin in een feestje? Een vis had tot laat.
4: Waar kan ik heen?

Willy zegt hier in de app: Joost, ik doe niet mee met het spel de langstaden, maar ik wilde wel gewoon even proberen hoe lang ik het kan volhouden, dat Nijmegen. Nou, even luisteren. Zo. Zo.

What do you know? Hij doet niet officieel mee, maar hij zit wel over die 20,6 seconden. Je mag nog meedoen, Billy. De tijd die officieel staat is de eerste tijd van Dieneke. 20,6 seconden. Kun je daar overheen met Nijmegen? Probeer het dan een keer deze week.

0: Enrique Iglesias op Radio Gelderland en Tired of Being Sorry. Sorry dat ik te laat ben, Johnny, maar ik ben er wel. Hè? Dat, okay. Die wandelaars moeten dat niet doen morgen om 4 uur als ze aan de starthols staan. Anders mogen ze niet meer vertrekken. Dus, nou ja, die hebben verschillende tijdvakken en zo. Maar fijn dat je er bent. En laten we het weer even doornemen als het gaat om vandaag en de komende dagen. Ja, perfect. Wandelweer zo, denk ik, hè?
1: Ja, inderdaad. Wel veel wolken vanochtend. En hier en daar valt een klein beetje regen, vooral in het westen van de provincie. Kijk, het grensgebied met de provincie Utrecht valt hier en daar wat gespetter. Stelt heel weinig voor. De regenkans die neemt vanochtend af. Geleidelijk komt de zon er vaker bij. En zeker in de loop van de middag. En vanavond is het nog een tijd zonnig. Middagtemperatuur 21 of 22 graden bij een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Zoals ik al zei, vanavond is het volop zonnig. Halverwege de avond nog een graad of 18. En in de nacht koelt het af tot een graad.

0: gaat voor 10.
1: Ja, dus het is dan wel zo dat als je naar buiten gaat, of je aan de Vierdaagse loopt of naar een ander festival gaat, dat je... Ik heb nu bijvoorbeeld nog even een vestje aan, weet je wel. Het is toch net een beetje wat fris en zo. Maar als die zon erbij komt, hoeft dat natuurlijk niet meer.
0: Inderdaad, inderdaad. En dan laat in de avond en 's ochtends vroeg heb je hem inderdaad wel weer nodig. Wil je het van het wandelen waarschijnlijk vrij snel weer warm krijgt.
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Ja, morgen overdag gaan we naar zo'n 23 graden in Gelderland. Best wel veel zonneschijn. Ja. Dus een prima dag. Woensdag staat een klein beetje regen op het menu. Gaat niet heel veel voorstellen, maar wel veel wolken en dus af en toe een beetje regen. En dan donderdag en vrijdag worden weer droge dagen met vrijdag wat hogere temperaturen, graad of 24.
1: Oké, nou, dat is wel mooi dat we gewoon ook wat zon bij de intocht hebben. Hè,
0: van inderdaad. Ja, dat is mooi weer inderdaad. Niet alleen voor de wandelaars, maar zeker ook voor het publiek. Ja.
1: Oké, en maar zover jij kan overzien is het dus bijvoorbeeld de derde dag, hè, met de Zevenheuvelenweg altijd. We hebben wel eens gehad dat het daar met bakken naar beneden kwam, weet je wel. Allemaal een beetje Tour de France-achtige sfeer, ook mensen langs de kant met campers en zo helemaal doorweekt. Maar die derde dag, dat is dus donderdag, die blijft dus, droog eigenlijk.
0: Ja, ga ik vanuit dat het droog blijft, ja. Dan, eigenlijk de enige dag met een beetje regen, en dan gaat het ook echt niet plans hoor, maar gewoon af en toe een beetje gespetten, is de woensdag.
1: Ja. Oké, nou, dankjewel. Goede informatie voor de wandelaars.

0: en omlaag kan. Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken. Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
1: Late night shopping en designen Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
2: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
4: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou?
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Doral Negens met het NOS Journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
7: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
6: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
8: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
6: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles 3 kilometer file. A12 Arnhem-Utrecht tussen Arnhem-Noord en Knoopend Grijshoort 7 kilometer file. Een kwartier vertraging door een autobrand op de A50 richting Os. Bij Renkum zijn 2 rijstroken dicht. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum staat tussen Knoopend Del en Afrit Leerdam 3 kilometer file. En op de N325 Velperbroek Nijmegen bij het Gelredome 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Dag buurvrouw.
11: Hey buurman.
10: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
11: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
12: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
13: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Bertine Hermans. Sportstuif en voetbalvereniging ZZC 20 zijn een samenwerking aangegaan. Vanaf Sportpark de Pluimenskamp biedt Sportstuif Zelhem buitenschoolse opvang waarbij bewegen, plezier en samen ontwikkelen centraal staan. Bij deze sportieve BSO maken kinderen op een laagdrempelige manier kennis met verschillende sporten en spelactiviteiten. Het aanbod is afgestemd op verschillende leeftijden en interesses. Naast de dagelijkse opvang start ook samen met Sportstuif. Via dit initiatief kunnen zowel kinderen van de opvang als andere kinderen uit de regio meedoen aan sportieve activiteiten. Bijvoorbeeld rond Sinterklaas of Pasen. Naast sport en spel is er ruimte voor creatieve activiteiten, zoals knutselen, kleuren en het bedenken van eigen spellen. Meer informatie is te vinden op de website sportstuif.nl/Zelhem. Archeologen stuiten donderdagmiddag op een vervelende verrassing tijdens hun werkzaamheden bij voormalig zalencentrum Het Witte Paard in Zelhem. Zij troffen een Engelse vliegtuigbom van 500 pond uit de Tweede Wereldoorlog aan. Kort na de melding kwam het team explosieve verkenning van de politie ter plaatse. Daar bleek dat het om een grote vliegtuigbom ging. Omdat de verkenners niet konden vaststellen dat de situatie veilig was, schakelden zij de explosieve opruimingsdienst in. Wanneer de bom uiteindelijk wel tot ontploffing wordt gebracht, kan nog niet worden gezegd. Volgens de politie gaat dit in overleg met de gemeente. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we in eerste instantie veel bewolking en hier en daar valt zelfs ook nog een drup regen. Geleidelijk aan komt de zon erdoor en vanmiddag is het ook nog wel vrij veel bewolking in eerste instantie aanwezig, maar de zon die komt er wel steeds vaker door en bij een matige noordelijke wind wordt het dan 21 graden. Vanavond hebben we de zon er eerst ook nog een tijdje bij komen. Nacht is het helder, bij weinig wind koelt het dan af naar een graad of 12. En morgen dan hebben we een zonnig begin van de dag. Later wel wat stapelwolken, maar het blijft droog. Maar het wordt wat warm met 23 graden. Woensdag is er weer meer bewolking. Kan er een enkel buitje vallen, maar grote hoeveelheden worden niet verwacht. En de minste neerslag in de Achterhoek tussen de 0 en de 2... en de meeste neerslag op de Veluwe, daar zal 4 mm kunnen vallen. Temperatuur erbij is rond de 20, 21 graden. Donderdag weer een droge dag met 22 graden. Maar vanaf vrijdag gaat de wind om naar westelijke richtingen. En dan merken we ook met de temperatuur, dan wordt het 24 graden. En in het weekend is de wind zuidwestelijk, kan het zaterdag zelfs 26 graden worden. Zondag hebben we later op de dag meer bewolking, kan er lokaal een buitje vallen en dan wordt het een graad of 25.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen.

0: prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
4: Geen idee. Snoeien?
3: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
4: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
4: Top, gaan wij iets leuks doen.
5: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
6: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
9: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
8: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
10: Van heinde en verre zie je inderdaad de grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweer aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
8: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS-journaal.
7: Verkeersinformatie.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file, 10 minuten is de vertraging. A50 Arnhem richting Oost tussen Valburg en Knopend Bankhoef 5 kilometer file. Vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
12: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
13: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTC20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTC20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken, zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTC20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark De Pluimerskamp in Zelhem.
5: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
6: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
7: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
8: En dat maakt het verschil in het veld.
7: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
9: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
10: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens 2 kilometer file door de controles. 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Oost. Tussen Knopend Valburg en Ravenstein. 11 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de zomer van 2026 organiseert Welzijn Lochem opnieuw de Zomertour. Een reeks laagdrempelige ontmoetingsdagen in verschillende kernen van de gemeente Lochem. In samenwerking met de lokale verenigingen, organisaties, ondernemers en vrijwilligers wordt in elke kern een afwisselend programma aangeboden, passend bij wat er lokaal leeft. Tijdens de Zomertour kunnen inwoners van alle leeftijden meedoen aan uiteenlopende activiteiten. Denk aan spel- en beweegactiviteiten, creatieve workshops, muziek, Oud-Hollandse spellen en gezellig bijpraten. De middagen staan in het teken van samen doen, ontmoeten en plezier maken in de buurt. De Zomertour komt op donderdag 23 juli in Gorssel, op vrijdag 24 juli in Laren, op donderdag 27 augustus in Eefde en op vrijdag 28 augustus in Lochem. Met de Zomertour wil Welzijn Lochem ontmoeting en verbinding stimuleren, juist in de zomerperiode waarin veel vaste activiteiten stilliggen. Door in de kernen samen te werken met welzijnscoördinatoren en lokale partners krijgt het programma overal een eigen invulling. Begin juli komt er een speciale webpagina waar alle informatie en de programma's per kern te vinden zijn.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewandeert.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten.

0: gazonnat, weekend voorbij en het gras...
1: Dat groeit maar door.
0: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan... en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl... en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files nog in Gelderland op dit moment. Tot begin de A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij de grenscontrole staat een kwartier oponthoud. En 10 minuten vertraging heb je op de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein. En er staat daar 10 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
6: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
5: In dat geval, Schoenmode Hermans.
7: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
8: Verheij uit Toldijk laten komen.
7: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
8: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
7: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
8: Mooi, zij ook.
9: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
6: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
5: Wie de schoen past, heeft een koopje.
10: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
11: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Terink vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Terink aan het juiste adres. Kijk op garageterink.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Terink.
12: Op zoek naar hout voor je schutting? Over

0: camping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

van Diana Ross, inclusief de Bee Gees. Die deden ook mee op deze opname. We gingen terug naar de midden jaren 80 met The Chain Reaction. Hele goedemorgen, dit is Radio Ideaal, dit is de Muziekservice. En dit is Rob de Brouwer aan 12 uur met onze

0: twee positie al in de Nederlandse top 40 met de zwoele zomernachten. En zojuist uit de jaren 70. Alicia Bridges en I Love the Nightlife. Wij zijn er tot aan 12 uur op deze hele fijne maandag. Alweer 20 juli vandaag.
1: De muziekservice.

Ja, ze kwamen weer even voorbij, 3 non-stop. Achtereenvolgens gingen wij terug naar een opname van Lucia Silvers met Weave In. We hadden de spiksplinternieuwe van Rutger van Barneveld. Hoog genoteerd op nummer.

precies uit de eind jaren 90. Deze van Guus Meeuwis. En ze houdt gewoon van mij. Goed, dadelijk hebben we in ieder geval natuurlijk ons regio nieuws. Niet te vergeten aan het weerbericht. En ik kom er straks nog op terug, want ik heb hier weer iets van. Wist je dit? Dit kan je allemaal doen met WD-40. Dat dus straks.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Bertine Hermans. Een jongeman is vrijdagmiddag rond 5:30 aangehouden nadat hij betrokken is geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Doetinchemseweg bij Westendorp. De bestuurder reed vanuit de richting van de Slangenburg naar Westendorp toen hij vlak voor de bebouwde kom met de auto rechts in de berm terecht kwam. Vervolgens verloor hij de controle over het voertuig. De auto botste tegen een lantaarnpaal en een boom, draaide ongeveer 180 graden en kwam uiteindelijk midden op de rijbaan tot stilstand. Na het ongeval ging de bestuurder er te voet vandoor in de richting van Westendorp. Omstanders wisten hem tegen te houden totdat de politie arriveerde. Agenten hielden de jongeman vervolgens aan. Volgens de politie was hij onder invloed. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. Bij een ongeval tijdens een mountainbiketocht op de Abdijlaan in Doetinchem is zondagmiddag een mountainbiker gewond geraakt. Een groep van 4 reed over de Abdijlaan toen de voorste fietser na een gat in het wegdek ten val kwam. De achterop komende mountainbiker kon hem niet meer ontwijken, sloeg over de gevallen fietser heen en maakte daarbij een koprol. De achterop komende fietser liep letsel op en is ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel. Vervoer naar het ziekenhuis bleek niet noodzakelijk. Hij werd samen met de fiets opgehaald door een bekende en is geadviseerd zich te melden bij de huisartsenpost. Bij een eenzijdig verkeersongeval op de Kersendijk in Westendorp is zondagmiddag rond 2:00 een bestuurder gewond geraakt. De bestuurder reed vanuit Westendorp richting de Terborgseweg toen hij door nog onbekende oorzaak de controle over het voertuig verloor en tegen een boom botste. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we in eerste instantie veel bewolking en hier en daar valt zelfs ook nog een drup regen. Geleidelijk aan komt de zon erdoor en vanmiddag is het ook nog wel vrij veel bewolking in eerste instantie aanwezig, maar de zon die komt er wel steeds vaker door en bij een matige noordelijke wind wordt het dan 21 graden. Vanavond hebben we de zon er eerst ook nog een tijdje bij komen. Nacht is het helder, bij weinig wind koelt het dan af naar een graad of 12. En morgen dan hebben we een zonnig begin van de dag. Later wel wat stapelwolken, maar het blijft droog. Maar het wordt wat warm met 23 graden. Woensdag is er weer meer bewolking. Kan er een enkel buitje vallen. Maar grote hoeveelheden worden niet verwacht. En de minste neerslag in de Achterhoek tussen de 0 en de 2. En de meeste neerslag op de Veluwe, daar zal 4 mm kunnen vallen. Temperatuur erbij is rond de 20, 21 graden. Donderdag weer een droge dag met 22 graden. Maar vanaf vrijdag gaat de wind om naar westelijke richtingen. En dan merken we ook met de temperatuur, dan wordt het 24 graden. En in het weekend is de wind zuidwestelijk, kan het zaterdag zelfs 26 graden worden. Zondag hebben we laat op de dag meer bewolking, kan er lokaal een buitje vallen. En dan wordt het een graad of 25 graden.

Ja, we kijken weer op de klok en eigenlijk is het alweer zover. Ja, we zijn weer toe aan onze verjaardagslijst op deze maandagochtend. En daar gaan we eens even induiken in deze verjaardagslijst, want wie zijn er vandaag weer allemaal jarig? Dat is de Nederlandse journaliste en presentatrice. Voormalig moet ik zeggen, want ze is tegenwoordig niet meer op tv. Hanneke Groenteman. Zij wordt 87 jaar. En ook een zangeres die alweer in de 80 jaar wordt. En ze had een hele grote hit. Enkele, maar dit is wel een hele grote hit van haar uit de jaren 70. Zij is vandaag jarig.

Jazeker, de zangeres Kim Carnes. En zij wordt vandaag 81 jaar. En ook is vandaag jarig een Mexicaanse gitarist. Vorig jaar was hij live in het Ziggo Dome. En ik was daarbij. Het was prachtig.

Ja, natuurlijk de gitarist Carlos Santana. Hij wordt 79 jaar. En dan hebben we nog een Nederlandse zanger die vandaag jarig is. Nou, daar kan ik dan ook wel iets van laten horen. Ja,

Ja, een heel vrolijk plaatje. Ongetwijfeld deze van de Nederlandse zanger Vincent. Hij wordt 55 jaar vandaag. Simon Rex, Amerikaanse acteur, 52 jaar. En als laatste in de lijst, dat is de Nederlands programmamaakster, ondernemer Olse Goulsen. En zij wordt vandaag 46 jaar. Nou, deze maandag zeg ik weer iedereen van harte gefeliciteerd.

Je hoorde Elise met Oude Merk. En we hadden nog Harte 10 met Liefde Maakt Blind. En deze uit de Nederlandse hitlijst uit de top 40. Cameron Whitecamp en Kingdom of Fear. Goed, het eerste gedeelte zit er alweer op. Fijn dat je luistert hier naar Radio Ideaal met onze fijne mix van muziek. Dat doen we elke ochtend

tussen 10 en 12. Ja, thuis of in de auto of het werk, dat maakt allemaal niet uit. En momenteel zit je misschien wel aan de wat latere koffie of thee. Heel smakelijk. Nou, we spreken elkaar zo meteen weer na 11. En tot die tijd gaan wij terug naar een opname van Bijstil trouwens. Hier, Theo was hier net. Waar is Theo gebleven? Theo.

0: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
1: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Zij eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. Ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
3: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's

0: en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
1: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
0: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.

Deel 2, fris en fruitig hier in de muziekservice op Radio Ideaal. Nog een uurtje de gezellige, fijne mix van muziek. De Banger Boys en Shalala. Terug naar een duet, Nederlandstalig nu, van Jeffrey Heesen samen met Mike Petersen.

Pedalite van formatie De Hoeders. Ja, Nederlandstalig, daar trappen we mee af. Ik heb nog een hele leuke Nederlandstalige. We gaan maar liefst 20 jaar terug in de tijd met een opname van Wolter Kroes. Toepasselijk hier voor Radio Ideaal als de muziek begint te spelen.

Jawel, zo waren we weer gezellig in dit programma. De drie non-stop. Jeffrey Heesen samen met Mike Peterson en Dief in de Nacht. We hadden uit de jaren 90 de Deep Blue Something met Breakfast at Tiffany. En zojuist de jaren 80 muziek van

De formatie Salt Harmony en I Want You to Want Me. Ja, ik werd al op de vingers gedeeld. Rob, je had er iets met WD-40. Ja, dat klopt inderdaad. Dat is in deel 1 was er dat eventjes ingeschoten. Maar goed, inderdaad, ik heb daar wel wat nieuws over te melden. Inderdaad, dat klopt wel. En dat is, wat kan je allemaal doen met WD-40 en wist je dit? Er zijn er uitgelegd. En het is onder andere met WD-40 kun je schoenen waterdicht maken. Ja, heb je ook al last van natte voeten? Nou goed, ook als het een klein beetje regent, dan is het misschien nodig om een keer je schoen in te spuiten met WD-40. Ze worden dan waterdicht. Dat is niet te geloven. Ja, je moet wel wat kranten in je schoenen proppen. En op de bovenkant eventjes spuiten met WD-40. Goed inspuiten. Wel van een afstand natuurlijk. En wat je ook kunt doen is met 42 kalkaanslag in de badkamer verwijderen. Ja, het is het perfect middel op glas te spuiten bijvoorbeeld. Goed laten inwerken en dan goed afspoelen. En ook is het geen beslagen spiegel meer. Pak een doek, spuit hier wat WD-40 op. Ga eventjes lekker over de spiegel heen. Ja, je zult de volgende keer zien dat dat succes heeft. Het verwijderen van etiketten en stickers, ook daar kun je WD-40 makkelijk voor gebruiken. Ook nog rode wijnvlekken in tapijt verwijderen. Dat kun je ook heel goed doen met WD-40. Ook hier spuit je het middel op de vlek. Even laten inwerken en afspoelen. En ook nog moeilijke vlekken verwijderen. Bijvoorbeeld ja, lippenstift of iets van koffie of inkt. Of saus in je shirt. Nou ja goed, dan kun je dat ook gebruiken. Met WD-40 krijg je die vlekken namelijk wel makkelijk uit. Je moet het middel weer op de vlek spuiten, laat het zo'n 20 minuten inwerken en spoel het shirt vervolgens af met lauw water. Nou, leuke tips. Ik zou zeggen, probeer het eens een keer.

Ja, de formatie Pilot. We gingen terug naar de jaren 70 met de Magic. Het is weer tijd voor een nieuwsfeitje. En dit heb ik er weer afgehaald de afgelopen week. Want namelijk, je hebt het ongetwijfeld wel gevolgd op het nieuws over die afsluiting van de brug. Want namelijk transportbedrijven die zijn ontstemd over de afsluiting van de Merwedebrug bij Gornichem. Voor vrachtwagens. De impact is enorm, dat zegt de brancheorganisatie TLN. Dat is Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug, in de A27, blijkt niet sterk genoeg. En daarom moet sinds een paar dagen terug in de avond. Ik geloof dat dat op zaterdagavond of vrijdagavond is geweest. Moet het zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten. Ja, omdat de brug 10 jaar geleden ook al dicht was. Toen vanwege haarscheurtjes. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Het omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel geld, doordat ze deze maand een vrachtwagenheffing is ingevoerd. Let me say the same, baby.

0: Zojuist een hele grote hit van Tina Turner en Let's Stay Together. En zojuist hadden we deze van Sandra Vriese en die heette Together Strong.
1: Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

Ja, wat is die oud geworden, hè? Jonge, jonge, jonge. Echt niet normaal. Phil Collins, we gingen terug naar de jaren 80 met Dance Into the Light. Dit was die op de maandag. Kop is er weer af. Dit was de muziekservice hier op Radio Ideaal. Ik wens je nog een hele fijne voortzetting vandaag. En maak er een hele fijne, mooie dag van. Morgen vroeg om 10 uur melden we ons weer. We gaan eruit met onder andere deze uit de eind jaren 70. Fleetwood Mac en The Dreams.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

aflevering. Ons hele team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen.

0: en buitenland.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn, te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vieren. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkerpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Schat, de oprit is echt bult en gat.
3: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
2: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
4: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
5: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
6: Of zo.
7: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
4: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
8: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress. Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
9: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
10: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro, zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
11: Hey u, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot...

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek in de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Bertine Hermans. Kinderen van gezinnen die gebruik maken van de voedselbank in Zutphen en kinderen van het AZC Zutphen zijn vlak voor de zomervakantie verrast met goed gevulde vakantietassen. De actie is een initiatief van de diaconieën van de protestantse gemeente Zutphen en Warnsveld-Leesten. Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers werden de rugzakjes gevuld met onder meer speelgoed, ijsbollen, zwem- en bioscoopkaartjes en iets lekkers. De actie maakt deel uit van het landelijke project Vakantietas van de Protestantse Kerk in Nederland. De verspreiding van de vakantietassen vond plaats via de Voedselbank Zutphen en basisschool AZC De Waaier. Leerlingen van basisschool De Hoge Voorde uit Vorden lopen binnenkort rond in nieuwe schoolshirts. De vertrouwde oranje exemplaren zijn vervangen door bordeauxrode shirts. De nieuwe shirts zijn mogelijk gemaakt dankzij een donatie van Kringloop De Werf uit Vorden. Daardoor kon De Hoge Voorde nieuwe schoolshirts aanschaffen. Tijdens het schoolreisje in september worden de shirts voor het eerst gedragen. De oude shirts krijgen ook een nieuwe bestemming. Ze gaan naar Kringloop De Werf, die ervoor zorgde dat ze opnieuw gebruikt kunnen worden. De school en de leerlingen zijn heel blij met de nieuwe shirts en bedanken Kringloop De Werf voor de steun. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Filmweide organiseert in augustus een openluchtbioscoop in Zelhem en Toldijk. Midden in een wei in oude strandstoelen kunnen liefhebbers op een zomerse vrijdag in of zaterdagavond bij een ondergaande zon en opkomende maan met familie en vrienden genieten van een film. Op vrijdag 7 augustus draait Mamma Mia de ABBA-film in romantische sfeer. Op zaterdag 8 augustus is er de film Bruce Springsteen, Deliver Me to Nowhere, die zich afspeelt in de jaren 80. Deze films zijn te zien in de retro-campingstijl van de filmweide Zelhem. Daarna verhuist het filmweide-team naar Toldijk. Op 14 augustus is daar de film Cruella te zien, een leuke film met veel Dalmatiërs, actie en avonturen. Op 15 augustus komt de film Johnny Cash, I Walk Down the Line, een mooie film over zijn leven met ups en downs en veel muziek. De organisatie adviseert om niet te laat te boeken. Dat kan via www.filmweide.nl. Daar is ook meer informatie te vinden.
0: Radio Ideaal.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
5: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
6: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus.

0: Augustus, de return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Achter de gevels, straten en monumenten van Zutphen schuilen talloze verhalen van vrouwen die ieder op hun eigen manier hun stempel drukten op de stad. Tijdens de nieuwe stadswandeling, vereering en respect.

aspect nemen vrouwelijke stadsgidsen van het Gilde belangstellenden mee langs deze verhalen en brengen zij vrouwen uit het verleden opnieuw tot leven. Door de eeuwen heen was de maatschappelijke positie van vrouwen vaak anders dan die van mannen.

0: zij leefden. Niet vanuit medelijden, maar vanuit bewondering en respect voor de manier waarop zij hun leven vormgaven en kansen creëerden binnen de mogelijkheden die zij hadden. De wandelingen vinden plaats op zaterdag 25 juli, zaterdag 29 augustus en zaterdag 26 september. De wandelingen starten om 11 uur op het Schravenhof voor de Walburgerskerk. Deelname kost €9 per persoon. De ticketverkoop start vrijdag 26 juni via www.inzutphen.nl en het aantal plaatsen is beperkt.
1: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de zomer van 2026 organiseert Welzijn Lochem opnieuw de Zomertour. Een reeks laagdrempelige ontmoetingsdagen in verschillende kernen van de gemeente Lochem. In samenwerking met de lokale verenigingen, organisaties, ondernemers en vrijwilligers wordt in elke kern een afwisselend programma aangeboden, passend bij wat er lokaal leeft. Tijdens de Zomertour kunnen inwoners van alle leeftijden meedoen aan uiteenlopende activiteiten. Denk aan spel- en beweegactiviteiten, creatieve workshops, muziek, Oud-Hollandse spellen en gezellig bijpraten. De middagen staan in het teken van samen doen, ontmoeten en plezier maken in de buurt. De Zomertour komt op donderdag 23 juli in Gorssel, op vrijdag 24 juli in Laren, op donderdag 27 augustus in Eefde en op vrijdag 28 augustus in Lochem. Met de Zomertour wil Welzijn Lochem ontmoeting en verbinding stimuleren, juist in de zomerperiode waarin veel vaste activiteiten stilliggen. Door in de kernen samen te werken met welzijnscoördinatoren en lokale partners krijgt het programma overal een eigen invulling. Begin juli komt er een speciale webpagina waar alle informatie en de programma's per kern te vinden zijn.
0: Radio Ideaal.
2: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
3: In de Achterhoek.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights en bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal.

0: Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
5: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondagmiddag 26 juli verzorgen Buddy en Dianne een voorstelling in het Stadshuis in Lochem. Buddy en Dianne brengen weerzien een intieme muzikale voorstelling vol herinneringen, heimwee en hoop. Met eigen Nederlandstalige liedjes en warme stemmen nemen zij je mee op een persoonlijke reis van verlangen en thuiskomen. De middag begint om 3 uur, de entree is €10 en reserveren kan per e-mail via info@stadshuis.nl of via de reserveringslijst bij de bar in het Stadshuiscafé.
0: Radio Ideaal

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Bertine Hermans. Een jongeman is vrijdagmiddag rond 5:30 aangehouden nadat hij betrokken is geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Doetinchemseweg bij Westendorp. De bestuurder reed vanuit de richting van de Slangenburg naar Westendorp toen hij vlak voor de bebouwde kom met de auto rechts in de berm terecht kwam. Vervolgens verloor hij de controle over het voertuig. De auto botste tegen een lantaarnpaal en een boom, draaide ongeveer 180 graden en kwam uiteindelijk midden op de rijbaan tot stilstand. Na het ongeval ging de bestuurder er te voet vandoor in de richting van Westendorp. Omstanders wisten hem tegen te houden totdat de politie arriveerde. Agenten hielden de jongeman vervolgens aan. Volgens de politie was hij onder invloed. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. Bij een ongeval tijdens een mountainbiketocht op de Abdijlaan in Doetinchem is zondagmiddag een mountainbiker

gewond geraakt. Een groep van vier reed over de Abdijlaan toen de voorste fietser na een gat in het wegdek ten val kwam. De achterop komende mountainbiker kon hem niet meer ontwijken, sloeg over de gevallen fietser heen en maakte daarbij een koprol. De achteropkomende fietser liep letsel op en is ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel. Vervoer naar het ziekenhuis bleek niet noodzakelijk. Hij werd samen met de fiets opgehaald door een bekende en is geadviseerd zich te melden bij de huisartsenpost. Bij een eenzijdig verkeersongeval op de Kersendijk in Westendorp is zondagmiddag rond 2 uur een bestuurder gewond geraakt. De bestuurder reed vanuit Westendorp richting de Terborgseweg toen hij door nog onbekende oorzaak de controle over het voertuig verloor en tegen een boom botste. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort,

0: Rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZZT20 en zie de Superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZZT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken, zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZZT20 op zaterdag 1 augustus... voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior... op Sportpark de Pluimerskamp in Zelhem.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen, omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hürriyet, tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee kreeg het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
6: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
7: Echte barbecuers kies voor vleesboerderij Garrison Utolig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Utolig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garrison.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Achter de gevels, straten en monumenten van Zutphen schuilen talloze verhalen van vrouwen die ieder op hun eigen manier hun stempel drukten op de stad. Tijdens de nieuwe stadswandeling, Vereering en Respect, nemen vrouwelijke stadsgidsen van het Gilde belangstellenden mee langs deze verhalen en brengen zij vrouwen uit het verleden opnieuw tot leven. Door de eeuwen heen was de maatschappelijke positie van vrouwen vaak anders dan die van mannen. Hun mogelijkheden waren soms beperkt en hun prestaties bleven niet altijd zichtbaar in de geschiedenisboeken. Toch speelden zij een belangrijke rol binnen hun gezin, hun werk, hun gemeenschap en de ontwikkeling van de stad. Tijdens de wandeling staan wandelaars stil bij deze vrouwen en de omstandigheden waarin zij leefden. Niet vanuit medelijden, maar vanuit bewondering en respect voor de manier waarop zij hun leven vormgaven en kansen creëerden binnen de mogelijkheden die zij hadden. De wandelingen vinden plaats op zaterdag 25 juli, zaterdag 29 augustus en zaterdag 26 september. De wandelingen starten om 11 uur op het Schravenhof voor de Walburgerskerk. Deelname kost €9 per persoon. De ticketverkoop start vrijdag 26 juni via www.inzutphen.nl en het aantal plaatsen is beperkt.
0: Radio Ideaal.

0: straatbal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoorden Hermans.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of

0: kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
2: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
4: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
3: Ja.
4: En, werkt het?
3: De koeien zijn tevreden.
4: En jij?
3: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
5: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
6: Of dame?
5: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
7: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
8: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Show.
9: Verkeersinformatie.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 1 kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens ook 1 kwartier extra reistijd. A15 Nijmegen-Rotterdam bij knooppunt Del 1 kwartier. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein sta je nu ook 1 kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
13: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
12: Veldhuizen wie?
13: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
12: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
13: Zeker. Ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
12: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
14: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
15: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren.

0: Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: L&B Vorm. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorm moet zijn.
4: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

Wij in oude strandstoelen kunnen liefhebbers op een zomerse vrijdag in of zaterdagavond bij een ondergaande zon en opkomende maan met familie en vrienden genieten van een film. Op vrijdag 7 augustus draait Mamma Mia de ABBA-film in romantische sfeer. Op zaterdag 8 augustus is er de film Bruce Springsteen, Deliver Me to Nowhere, die zich afspeelt in de jaren 80. Deze films zijn te zien in de retro-campingstijl van de filmweide Zelhem.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo Gelderland.
6: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem.

0: je mag natuurlijk gezellig mee.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Show.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg is de vertraging 20 minuten. A12 voor Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens een kwartier. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Buurvrouw.
5: Hey, buurman.
4: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
5: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
6: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
7: Van vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie, gooi naar aanhangerschap.nl.
6: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
8: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar 1 aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
9: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek in de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een

fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat boven

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bij elkaar zo'n 50 kilometer file in de regio. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij knooppunt Gorkum 10 minuten extra reistijd. En ook op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan wordt

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jovenkamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de gouden bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Arkel 10 minuten vertraging. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Met dit uur de volgende onderwerpen.
1: Zondag 19 juli, even over 6 uur. Fijn dat u luistert. Rond 6:30 hoort u het regionieuws. En aansluitend hoort u van weerman Gerrit Vossers alle details over het weer voor de komende dagen. Verder hoort u hoe Yvonne Hofman in gesprek ging met Bianca Damen over Openluchtmuseum Erve Eemen. Hoort u informatie en agendatips uit de regio. En natuurlijk vullen we dit alles aan met de beste, leukste en gezelligste muziek uit het heden en het verleden. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 7 uur is dit Achterhoek.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Op zaterdag 1 augustus vormt het sfeervolle openluchttheater van Lochem opnieuw het decor voor het Windstrekenfestival. Na eerdere edities pakt de organisatie dit jaar uit met een gevarieerd programma vol eerbetoon aan nationale en internationale grootheden. Met namen als Old Nace, A Fever en tribute acts als Coldplay en de Red Hot Chili Peppers belooft het een memorabele zomeravond te worden op het mooiste plekje van Lochem. Het Windstrekenfestival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer en kwalitatieve live muziek. Dit jaar opent de Achterhoekse formatie Old Nace het programma. De band, bestaande uit onder andere oud-leden van Normaal, brengt de rauwe energie en herkenbare sound waar de regio zo van houdt. Naast de lokale helden brengt het festival een eerbetoon aan de wereldtop. Zo zorgt A Fever voor een spectaculaire ABBA-beleving, terwijl The Scientist de atmosferische stadionrock van Coldplay naar het intieme theater brengt. De line-up wordt compleet gemaakt met Californiad, die met de funkrock van de Red Hot Chili Peppers de temperatuur in de Lochemse bossen verder zullen doen stijgen. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de officiële ticketshop van het theater.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: De Keppel Run wordt dit jaar gehouden op zondag 14 juni. Dit hardloopevenement voor het hele gezin gaat door het mooie buitengebied van Keppel, Hummelo en Drempt. Individuele inschrijving en teamsinschrijvingen zijn mogelijk. De afstanden zijn 10, 5 en 2,5 kilometer en 1 kilometer voor de jeugd. De start is bij Sporthal Hoogt-Keppel. De inschrijvingen starten op 14 maart en eindigen op 13 juni. Inschrijven op de dag zelf is niet mogelijk. Meer informatie over starttijden en inschrijfgeld is te vinden op www.keppelrun.nl. Op 13 en 14 juni wordt het landelijke Halle Heide omgetoverd tot een bruisend festivalterrein. Festival Halle Heide is dé plek waar muziek, streekcultuur en gezelligheid samenkomen. 2 dagen lang kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma voor jong en oud. Wat kunnen bezoekers zoal verwachten? Live optredens op het hoofdpodium, muziek, workshops, theater en dans op verschillende boerenerven in de omgeving, foodtrucks, streekproducten en gezellige terrassen. Ook kinderactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden en een mooie fietsroute tussen de locaties, met voorstellingen elk uur. Het festivalterrein opent beide dagen om 10:30 en sluit om 7 uur. De locatie, midden in het prachtige buitengebied van Halle, biedt volop ruimte om te ontspannen, te genieten van muziek en elkaar te ontmoeten. Meer informatie is te vinden op www.festivalhalle.

Terug naar de jaren 60 met Gene Pitey en 24 Hours from Tulsa. Daarvoor ook nog muziek van Michel Trillo en hoorde u de agendatips uit de regio. Straks gaan we naar het regionieuws en hoort u van weerman Gerrit Vossers alle details over het weer voor de komende dagen. Maar eerst nog even de fonkelnieuwe plaat van Bruno Mars en die heet Risk It All.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Bertine Hermans. Sportstuif en voetbalvereniging ZZC 20 zijn een samenwerking aangegaan. Vanaf Sportpark de Pluimenskamp biedt Sportstuif Zelhem buitenschoolse opvang waarbij bewegen, plezier en samen ontwikkelen centraal staan. Bij deze sportieve BSO maken kinderen op een laagdrempelige manier kennis met verschillende sporten en spelactiviteiten. Het aanbod is afgestemd op verschillende leeftijden en interesses. Naast de dagelijkse opvang start ook samen met Sportstuif. Via dit initiatief kunnen zowel kinderen van de opvang als andere kinderen uit de regio meedoen aan sportieve activiteiten. Bijvoorbeeld rond Sinterklaas of Pasen. Naast sport en spel is er ruimte voor creatieve activiteiten, zoals knutselen, kleuren en het bedenken van eigen spellen. Meer informatie is te vinden op de website sportstuif.nl/Zelhem. Archeologen stuiten donderdagmiddag op een vervelende verrassing tijdens hun werkzaamheden bij voormalig zalencentrum Het Witte Paard in Zelhem. Zij troffen een Engelse vliegtuigbom van 500 pond uit de Tweede Wereldoorlog aan. Kort na de melding kwam het team explosieve verkenning van de politie ter plaatse. Daar bleek dat het om een grote vliegtuigbom ging. Omdat de verkenners niet konden vaststellen dat de situatie veilig was, schakelden zij de explosieve opruimingsdienst in. Wanneer de bom uiteindelijk wel tot ontploffing wordt gebracht, kan nog niet worden gezegd. Volgens de politie gaat dit in overleg met de gemeente. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: De afgelopen dag begon met veel bewolking. Temperaturen lagen rond de 13 graden. In de loop van de ochtend kwam de zon er af en toe door. En in de middag kregen we de zon er steeds beter bij. Temperatuur liep uiteindelijk op naar 22 graden. Vanavond is het nog een tijdje aangenaam. De zon is erbij, er is weinig wind. En komende nacht is het vrij helder. En dan koelt het af naar een graad of 12 tot 13. En morgen hebben we de meeste zon in de ochtend. Want later hebben we ook wat bewolking, wat stapelwolken die ontstaan in de middag. Maar het blijft verder droog. En de temperatuur die loopt op naar 22 tot 23 graden. Woensdag wordt een andere dag, dan hebben we meer bewolking, kan er hier en daar een buitje vallen. Grote hoeveelheden worden er niet verwacht, tussen 0 en de 4 mm en de meeste neerslag op de Veluwe en de minste in de Achterhoek. Temperatuur erbij die komt dan niet verder dan een graad of 20. Vanaf donderdag hebben we weer een aantal droge dagen. Donderdag hebben we temperaturen van rond de 21 graden met wolkenvelden en zonnige perioden en een matige noordwestenwind. Vrijdag gaat de wind om naar westelijke richting en komt de temperatuur ook wat hoger uit met een graad of 23 tot 24 is de zon er ook wat meer bij. In het weekend hebben we met een zuidwestenwind te maken. De temperaturen komen zaterdag uit op 26 graden. Zondag wordt het 24 tot 25 graden. En later op de dag de kans op een bui wat toe. Maar ook dan worden geen grote hoeveelheden verwacht. En na het weekend weinig verandering. We blijven met een west- tot zuidwestenwind. En de temperaturen liggen dan dagelijks tussen 22 en de 25 graden. En er is

0: soms kans op een enkel buitje, maar dat is allemaal op langere termijn. Eerst komende week nog redelijk normale temperaturen voor de tijd van het jaar.
1: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Hoor je in Achterhoek Totaal.

你懂。Soms is mijn hart één grote puinhoop. Soms is mijn hoofd mijn beste vriend. En soms komt een traan als ik naar huis loop. Want dan vraag ik me af of ik jou in mijn armen niet langer had verdiend.

Als je gaat van Fleming. Wat een prachtige plaat is het toch. En wat is dit toch een succesvolle jonge artiest. Daarvoor hoorde u ook nog het regionieuws en het weer hier bij de Achterhoek Totaal op Radio Ideaal. Straks heb ik onder andere nog muziek van Wesley Bronkhorst en hoort u het gesprek van mijn collega Rudy met Theo Holteman van het Hurkers Weekend. Maar voordat het zover is, eerst nog even muziek van Dionne Warwick uit de jaren 80 en haar plaat Heartbreaker.

0: Zutphen heeft een openluchtmuseum en dat heet RVE, maar het is maar bij weinig mensen bekend. En daarom gaan we eens van Bianca van Dalen horen wat RVE precies is. Goedenavond, Bianca.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat is RVE precies?
1: RVE is een klein archeologisch openluchtmuseum waar we laten zien hoe het leven tussen 400 en 900 na Christus was.
0: Ja, en hoe lang bestaat het al?
1: Het museum op zich bestaat nu ongeveer 10 jaar en de boerderijen staan daar al 20 jaar.
0: Ja, je zegt de boerderijen, maar wat is er nog meer te zien en te doen?
1: Nee, we hebben 2 boerderijen die zijn gebouwd op basis van reconstructies van opgravingen in Ooijenhoek. En daar rondomheen hebben we nog wat enkele bijgebouwtjes waar we ook ambachten laten zien. En ja, een bijenstal en ovens. Ja. Het is echt een beetje het boerenleven van ongeveer de 6e eeuw.
0: Ja, oh, dat is wel lang geleden, hè? Maar ja, Zutphen is natuurlijk een oude stad. Geleden. Ja, Zutphen is een oude stad natuurlijk. Ja. En hoe komt het nou dat het zo weinig bekend is?
1: Nou ja, na corona is er een beetje allerlei tegenslagen geweest. En nou, sinds 1,5 jaar zijn we met een nieuw bestuur echt weer helemaal nieuw leven erin aan het blazen. En door de ontwikkelingen op de Kaardenboel gaat dat nu in een sneltreinvaart. Daar komen 2 scholen, dus dan moeten wij helemaal zelfstandig worden. En dan kunnen we ook ons terrein verdubbelen qua oppervlakte.
0: Ja, misschien even voor de mensen die dat niet weten, wat is de Kaardenboel?
1: En de Kaardenboel was een milieucentrum en dat is in de jaren nooit echt goed van de grond gekomen. Dus dat is 1,5 jaar geleden opgeheven als stichting.
0: Ja.
1: En nu zijn ze dus aan het bekijken wat er allemaal mee moet gebeuren. En is de keuze gemaakt dat er 2 scholen uit de buurt moeten komen. Die krijgen daar dan deels nieuwbouw. En dat maakt ruimte voor ons. Want dan is er dus meer ruimte over. Hmm. Dat hoeft geen schoolplein te worden, al die oppervlakte.
0: Ja, jullie gaan dus wel uitbreiden, begrijp ik.
1: Ja, wij gaan verdubbelen.
0: Ja, en wat zijn de plannen daarvoor? Zijn die al bekend?
1: Ja, we zijn nu bezig met het realiseren van een intreegebouw. Want doordat we dus zelfstandig worden, hebben we dan ook geen toiletten en dat soort voorzieningen meer. Dus dat is wel essentieel. En omdat we dan meer terrein hebben, willen we dan ook meer gebouwtjes bij zetten. Waarschijnlijk binnenkort ook al een tufstenen kerkje, zoals die in Zutphen zou kunnen hebben gestaan. Mm-hmm. Daar zijn sporen van gevonden. En in de toekomst hopen we nog een hallahuis te kunnen bouwen.
0: Ja. Oh, er zijn nogal wat plannen dan.
1: Dus, de plannen zijn er genoeg.
0: Ja.
1: Alleen de financiën die moeten we dan...

0: natuurlijk ook nog bij elkaar zien te krijgen. Dus we zijn nu via Mede in Zutphen een campagne.
1: Ja, en wanneer? Ja.
0: Om naast de subsidies die we krijgen, dat bij elkaar te krijgen.
1: Ja, en wanneer moet dat ongeveer gaan starten? Is dat al bekend?
0: Ja, we zijn nu begonnen met de campagne om de financiering bij elkaar te krijgen.
1: Ja.
0: En volgend jaar moet het gebouw er staan.
1: Ja, dus dan heb je nog wel even, maar het gaat wel erg snel allemaal, hè?
0: Ja, ja, dat moet echt in sneltreinvaart, want dan gaat het hoofdgebouw leeg, dus dan moet het klaar zijn.
1: Ja, nou, jullie organiseren ook het een en ander, hè, aan activiteiten. Wat zoal? Kun je daar wat voorbeelden van geven?
0: Ja, we zijn elke zaterdag en zondag open van 12 tot 5. En dan zijn bezoekers welkom om het leven in de vroege middeleeuwen te kunnen zien. We zijn dan met allemaal vrijwilligers die zich als bewoners gedragen, allerlei ambachten aan het laten zien in het dagelijks leven van toen.
1: Mm-hmm.
0: En één keer in de maand ongeveer hebben we ook een wat groter openingsevenement waar we dan ook echt een thema aan hebben. Zoals in 8 en 9 augustus is het multiperiod. Dan zijn we echt vanaf de prehistorie tot aan de Tweede Wereldoorlog hebben we dan allerlei, ja, reenactors die dan laten zien hoe het leven in hun periode zou zijn.
1: Ja.
0: Dus dan trekken we de periode een keer wat breder. Maar normaal is het dus echt tussen 400 en 900. Dus we hebben wel eens iets rondom vikingen.
1: Ja.
0: We hebben laatst de vikingaanval van Zutphen gespeeld. In oktober hebben we nog een vikingmarkt.
1: Ja.
0: Zo proberen we het wel zoveel mogelijk rondom het, ja, tijdspad te laten zijn.
1: Ja.
0: Maar soms is wat anders ook wel leuk.
1: Ja, en het is ook leuk voor het hele gezin, denk ik, hè?
0: Ja, ja, dat klopt. We zijn ook met aardig wat kinderen op het erf die zeg maar al als vrijwilliger bewoner rondlopen.
1: Mm-hmm.
0: En die laten dus ook zien hoe de kinderen zo'n beetje in die tijd ook wel deden. En het zijn ook allerlei ambachten die leuk zijn voor kinderen. Ze mogen ook vaak wel dingen uitproberen. En we hebben ook een smid en mensen die weven. Dus dat is allemaal te zien.
1: Ja, er is genoeg te doen in ieder geval bij jullie.
0: Ja.
1: En nou ja, tot en met oktober zijn jullie elke zaterdag en zondag middag open. En iedereen kan gewoon komen. Hè? Je hoeft niet per se uit Zutphen te komen. Iedereen is welkom.
0: Ja.
1: En jullie hadden ook nog, kunnen jullie nog donateurs gebruiken?
0: Ja, iedereen is welkom. Ja, die informatie staat op de website.
1: Ja.
0: www.erven-emen.com. Dus daar kunnen mensen nalezen hoe dat mogelijk is. En anders via medeinzutphen.nl, daar staat de campagne op voor het entreegebouw. En daar zijn ook donaties te doen.
1: Ja, dus iedereen die wat wil geven, die kan daar terecht.
0: Nou,
1: nou, nog eventjes tot slot. Ja. Waar zitten jullie precies in Zutphen?
0: We zitten aan de Harenbergweg nummer 1.
1: De Harenbergweg nummer 1 in Zutphen.
0: Dus dat is echt best wel
1: een... Goed, Harenbergweg 1 in Zutphen. Daar mag iedereen op zaterdag en zondag tussen 12 en 5 uur naartoe gaan. Om eens te kijken hoe Zutphen heel lang geleden eruit zag. En gewoon eens meemaken hoe dat was. Goed, Bianca, dankjewel voor de uitleg. En veel succes en veel plezier.

Terug naar de jaren 80 met Sandy Coast en The Eyes of Jenny. Daarvoor ook de muziek van Wesley Bronkhorst. En daarmee gaan we Achterhoek Totaal voor deze maandag alweer afsluiten. Na 7 uur kunt u luisteren naar de muzikale ontmoeting. En vanaf 8 uur is het tijd voor Lustige Heinrich. Ik ga het programma afsluiten met muziek van Toni Braxton en Unbreak My Heart. U weet het, heeft u een leuk onderwerp of evenement waar u aandacht voor wil? Stuur dan een mailtje naar redactie@radioideaal.nl en dan komen wij graag met u in contact. Ik wens u een hele fijne avond en heel graag tot de volgende keer. Doei!

0: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
1: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Door Heijen Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij

is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een speciaal welkom voor de luisteraars die afgestemd hebben op deze lokale zender, omdat ze in de Achterhoek op vakantie zijn. In de muzikale ontmoeting gaan we luisteren naar mooie en bekende liederen. Rond 7:30 is er een korte agenda. Dit muzikale uur wordt technisch begeleid door Casper Zalmink. Ik doe de presentatie en mijn naam is Wim Zemmelink. Mede namens de Interkerkelijke Commissie van Kerk en Radio wensen wij u een goed uur toe.

In Lucas 17, vers 6 lezen we: De Heer zei, als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen de boerbijboom zeggen, trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee. En hij zou jullie gehoorzamen. Geloven is ook vertrouwen. Geloven dat de Heer oppermachtig is, dat is ook vertrouwen dat hij alles naar zijn wil kan laten gebeuren. Geloof als een mosterdzaadje lijkt niet zoveel, maar de Heer Jezus gebruikt het wel als voorbeeld om aan te tonen hoe het kan groeien. Zelfs dan, ja, zelfs met een dergelijk mosterdzaadjes geloof, zouden zijn volgelingen de moerbijboom kunnen verplaatsen. Hoe sterk is ons geloof? Hoe sterk is ons vertrouwen?

Er wordt nu gezongen. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. En dat mogen we doen. In vertrouwen.

Voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers van woonzorgcentrum Schavenweide in Doetinchem een lied vanuit de studio in Zelhem. De Heer is mijn licht en is mijn heil. Wat vrees ik nog?

Ik zie een poort wijd openstaan waardoor het licht komt stromen. Uit Johannes de Heerbundel, lied nummer 140. De christelijk gemengde zangvereniging Emmanuel uit Rhenen gaat het voor ons zingen.

Het volgende lied gaat over een strijd, een goede strijd. Een strijd waarmee we het eeuwige leven kunnen winnen.

Als de heiland zal verschijnen in glorie op aard, met zijn kinderen al de zijnen om zich heen geschaard. O, dan zullen we juichen rondom Jezus' troon, zeren lof dan vermelden, zo heerlijk en schoon.

Agenda Kerk en Radio, Lambertiekerk Zelhem. In de Zelhemse Lambertiekerk zal aanstaande zondag 26 juli dominee Joop Jansen Schoonhoven uit Doetinchem voorgaan. Het is een openluchtdienst die om 10 uur begint.

Voor de zondag 26 juli. Dominee Bram Grandia uit Doesburg gaat voor in de dienst van 10 uur in de dorpskerk van Vorden. 'S'avonds 7 uur is er een zangdienst, Vorden zingt. Dominee Jacqueline Kraaienbrink hoopt hierin voor te gaan.

Halle, bij de Grote Kerk in Halle, zal mevrouw Nitty Hingeveld aanstaande zondag voorgaan. Dit is een open luchtdienst. Het begint om 10:00.

Remigiuskerk Hengelo. In de Hengeloze Remigiuskerk is er aanstaande zondag een zogenaamde roept u maar zomerdienst, liederen op verzoek. Deze dienst begint om 10:00 en dominee Joop van Joop, ja, nee, zeg ik het verkeerd,

Janssen, dat was de vorige. Dominic Kalisvaart zal hierin voorgaan. Sorry, de naam was, nu zal ik het goed zeggen, Dominee J. van Dop Kalisvaart. Dan Wichmond. In de Wichmondse kerk is er op zondag 26 juli een dienst met Dominee J. Pleij Inia als voorganger. Aanvang 10 uur.

Steenderen, mevrouw Gea Haan zal voorgaan in de dienst van aanstaande zondag 10 uur. Lochem, in de Gudula-kerk zal op zondag 26 juli dominee A. Broekhuis voorgaan. Aanvang 10 uur.

van en voor een luisteraar. Rust mijn ziel, uw God is koning, gezongen door het mannenkoor Rehoboth uit Geldermalsen.

We volgen met aansluitend twee liederen. Er klinkt een lied vol hemelglorie en het tweede klem vast aan de rots u.

We luisteren naar lied 250 uit de bundel van Johannes de Heer. Heer, ik kom met al mijn oren voor uw heilig aangezicht.

Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht voor elk die wonderen van hem verwacht. Het wordt gezongen door Esther Timms.

We vonden het fijn om dit programma van Lied en Woord met u te delen. We hopen volgende week weer te zijn. Heel graag. Tot dan.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan

AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is de Lustige Heinrich. Met Egelander, Böhmische, Mährische en Oberkreiner muziek. Presentatie Henk Vrugging.
1: Een hele goede avond, beste luisteraars. Ja, het is weer maandagavond. En dat betekent natuurlijk weer 2 uurtjes blaasmuziek hier bij Radio Ideaal. De technicus vanavond is Dick Klein Geltink en mijn naam is Henk Vrugging. En wij hopen u te verblijden tot de klok van 10 uur. Zoals ik al zei, met hele mooie blaasmuziek. Met de Hochfeilermars. Daarmee begonnen wij dit programma, gespeeld door de muziekverein Miesbach onder leiding van Martin Irga. De Egelander Rebellen onder leiding van Marcus Meyer gaan we doen met die kleine Annika.

Ja, dat waren de Egelander Rebellen onder leiding van Markus Maja. We gaan even naar Tsjechië toe, blaaskapel Majovanka onder leiding van Pieter Solarek. En hij schreef ook dit nummer met een prachtige titel dat we gaan proberen of we eruit komen met Kasdi Mani Sveti.

blaaskapel Majovanka onder leiding van Pieter Solarek. Ik waag me niet meer aan de titel, maar de Nederlandse titel daarvan is Iedereen heeft zijn eigen mening. En zo is het maar net. Wendisch-Böhmische blaasmuziek onder leiding van Wender Wendelin. Du hast Grübchen.

Du hast Grübchen, een mooie compositie was dat, van de Tsjechische componist Karel Vasek. Plaatskapelle Tidirium onder leiding van Helmut Seitzis met een böhmische ogenblik.

Die Kraft der Blaasmuziek, ook een nummer geschreven door Guido Hen hemzelf. Het eerste nummer van Ernst Mos, wat we vanavond gaan draaien, kan ik nergens een beschrijving van vinden. Volgens mij dateert dit nummer uit de jaren 50, uit de beginjaren dus van Ernst Mos. Mocht iemand hier meer over weten, dan hoop ik dat u mij eventjes een mailtje stuurt en daarover dus even kan vertellen wie de componist is van deze mooie wals. U kunt eventjes een mailtje sturen, info@radioideaal.nl of eventjes een telefoontje 0314-377-970. Dus wij zijn benieuwd wie de componist is van deze mooie wals, de Hütte im Wald.

Ja, prachtige oude klanken waren dat weer van Ernst Mors, die Hütte im Wald. Maar nogmaals, zoals ik al straks ook reeds vermeldde, ik kan er niet achter komen wie de componist is van deze mooie wals. Kan iemand mij hieraan helpen? Stuur eventjes een mailtje naar info@radioideaal.nl of eventjes een telefoontje en daar ook tevens onze WhatsApp 0314-377-970. We gaan verder met Igor und seinen Oberkleinen met Auf nach Kanada.

Igor Onsainen Oberkrainer. Tegen 8:30 bent u altijd gewend agendaberichten. Helaas hebben we geen berichten deze keer. Ik denk vanwege de vakantie dat ook alle muzikanten denk ik op vakantie zijn. Maar heeft u te meer wat te melden, dan kunt u het altijd eventjes aan ons vermelden. En dan zullen wij het vermelden in deze uitzending. Stuur de mail en die kunt u sturen naar info@radioideaal.nl ter attentie van Lustige Heinrich. En u kunt het ook doen per telefoon en dat tevens onze WhatsApp. En dat is 03-14-377-970. Mission Böhmisch onder leiding van Daniel Kesbauer met Alpenglühn.

blaaskapelle Mission Burmese. En de volgende dat is, ja, Mistrinanka met een hele mooie wals van Jozef Final Bozensin.

Ja, blaaskapellen, een mestrinanka. De Böhmerwaldkapellen onder leiding van Martin Diederen. Ik heb u al later wat mooie nummers laten horen van hun nieuwe cd. Auf uns und die blaasmuziek. Er staan mooie nieuwe nummers op, maar ook wel enkele bekende. Onder andere ook deze van Jaromir Vijvoda. Liebling, ich hab dich tanzen sehen.

Ja, mooie klanken weer van de Beumerwaldkapelle onder leiding van Martin Diederen. En voor de volgende gaan we weer naar Oostenrijk, naar die Steiermark. Noemen we het de Grombandbloos met Tanase.

Ja, dat waren de zevenmansformatie De Gromban Blaas. Slavko Afsjenik, Stimmung muss sein.

Stimmung muss sein, aldus Slavko Aftenik. Wolfito Vetter und Deine Blasmusik. Een mooie compositie van Frank Ehret en het arrangement is van Frans Watts, Harmonie im Herzen.

Ja, dat was wel een mooie nieuwe was dat, van Wolf Hutto Vetter. Harmonie im Herzen. De formatie Mach 7 onder leiding van Jozef Frussel. En hij schreef ook Böhmische Zonne.

De Böhmische zone was dat van de formatie Macht 7. Ja, zit er alweer bijna op, luisteraars. Na 9 uur zijn we weer bij u en ik hoop dat u nog eventjes weer bij ons blijft. Tot straks.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.
2: Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

Ja, het is 9 uur geweest, luisteraars. En dan aanvang van het tweede uur, Lustige Heinrich hier bij Radio Ideaal. En ook de tweede uur begonnen we met een mooie mars, Phoenix. En het werd gespeeld door Alfred Beurswald und seine Ramseer Musikanten. De volgende, Kloosterman Musikanten, nummer van Kloosterman hemzelf, Böhmisch im Blut.

Böhmisch in bloed, aldus Kloostermans muzikanten. Plaatskapel Zestka, onder leiding van Jozef Konecny. En deze Jozef Konecny heeft nog vele nummers geschreven voor kleine kapellen. Onder andere ook deze hele mooie instrumentale wals, Vite Rano, oftewel Begrüßen Sie Morgen.

Ja, de kleine formatie Zestka was dat onder leiding van Jozef Konecny. De jonge originaal op Oekraïne. We gratuleren die.

De jongen originaal Oberkrainer. We gaan eventjes naar de Brabantse Waalderen. Ik heb het over die lustige broeder, die komen daar vandaan. Van hun cd Ein lustiges Jahrzehnt, Guten Abend, Gute Nacht.

Goedenavond, goedenacht. Aldus die lustigen broeder. Paaskapel Gloria. Van de CD 30 jaar Gloria. Eeuwig jonge blaasmuziek.

0: Dit is der Lustige Heinrich. Presentatie Henk Vrugink.
1: Ewig jonge blaasmuziek, aldus de blaaskapel Gloria. De volgende is een mooie wals van het orkest Hogemuk, Ein Sommernachtstraum.

Ein Sommernachtstraum vom Orchester von Holger Mück. Blaskapelle de Meerische Freunde. Ik vanavond een bekende wel uitgezocht. Hij is van Boomje kamen ik. De Pegas Polka.

Een prachtige polka was dat, geschreven door Bohemir Kamenik, de Pegas Polka. Wij blijven eventjes weer in eigen land. Ga helemaal naar het noorden van dit land, de Postjagers, de Woenstconcert Polka.

Blaaskapel De Postjagers uit de Groningen. Blaaskapel Striminanka, weer zo'n mooie titel, Podos Kovomi Strechami.

Ja, een hele mooie was dat van Blaaskapel Striminanka. Pot doskovomi stregami. We gaan naar het winnen van Ernst Mos en die is van Jaromir Vajvoda, die zijt vergeet.

Die site vergeet mooie klanken weer van Ernst Mos. Paardkapel Veselka. Op de polka, op de Strananka polka maakten ze een mooie Duitse titel van. Du musst bleiben.

du musst bleiben, aldus Blaaskapel Veselke. Het Frans Meerlieds Ensemble, ja, die hebben altijd prachtige harmonica klanken. En ik denk ook bij deze, Wenn ich allein bin.

Ja, zoals ik al zei, mooie klanken van het Frans Michelitz ensemble Wenn ich allein bin. Blaaskapelle Alpendoodle van hun laatste cd Grüße aus Tirol van Vaclav Blaha de Lumpen Sammler.

Ja, en met deze potpourri, gespeeld door twee blaaskapellen, Mistrinanka en Moravanka. Ja, eindigen we vanavond weer dit programma, luisteraars. Zitten we erop. 2 uur lang, lustige Heinrich, hier bij Radio Ideaal. Ik hoop dat u genoten hebt en wij, want wij hebben het zeker weer gedaan aan deze kant. En wij, wie zijn dat? De man achter de knoppen, Dick Klein Gelting. En met name Henk Vreugink. Ik wens u nog een hele fijne voortzetting van deze avond. Fijne week toegewenst en graag tot volgende week. Bis bald. Auf Wiedersehen. Dag.

0: Tjus.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Rolf van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van een werkgever mogen een strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.